paleis. Mij besuiker in mijn eigen huis. En steen je haar die kudde, waar helst min zijn en stoor.